Ik zou wel een kwijt en Simon is. Hallo Tommy. Is Tommy nog eens tijd te komen hoor? Kijk eens naar hem.